0: Nieuwsradio. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
1: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
2: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Juskwinkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

make you drive. Bike Parts, open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 7 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
6: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Samara TV is er om 8:55. En de abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu in Venetië is er om 10:50. En Sterrenwensenochtend is er om 11:30. De herkenwijzers zijn er ook om 11:55. En ook nog een keer om 5:55. Vlaanderen boven is er om 10:55. En Paneltjes is er om 10:55. Dan is er ook Langs de Kade en dat om 14:00. En Denderlands TV is er om 17:50. Sterrenmensenavond is er om 18:00. En De Dingen des Levens met aflevering 14.208 is er om 17:50. Mooi en bedoogloos is er ook nog vanavond met aflevering 9417 en dat om 7:10. En Tussenlanding is er om 7:50. Het Turnhout Vennegebied is er ook nog en dat om 7:10.
7: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio.
1: Vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier. Bandenservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Die is The Greatest Dancer van Sister Sledge uit 1979. Werd geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards, die eerder al succes hadden met hun eigen bandje Chic. Ze schreven het nummer oorspronkelijk voor Chic, maar besloten het te geven aan Sister Sledge, die toen nog niet bekend was. De iconische gitaarlicks en bassline zijn typische kenmerken van het Chic geluid. Sister Sledge werd opgericht in 1972 en bestond uit vier zusters. Ze hadden al jarenlang een platencontract, maar veel succes kende het viertal niet. En de platenmaatschappij dacht dan ook er al aan het contract voor de groep niet te verlengen. Maar toen doken dus Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic op. Zij namen de zusjes onder hun hoede bij het label en werkten aan de LP We Are Family. Het visitekaartje was de single He's the Greatest Dancer. Het nummer bleek een wereldwijd succes. En voor het eerst scoorde Sister Sledge een heuse top 10 hit in de States. En ook in Engeland. He's the Greatest Dancer is in de latere jaren ook veel gesampled. Onder andere door Will Smith in Get a Jiggy With It uit 1970.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een lazy Sunday afternoon? Ik dacht het niet. Alan B. neemt je mee op een drafje doorheen decennia's betere popmuziek en klassiekers. In de Sunday Hits and Classics. Je komt ook week na week meer te weten over jouw favoriete zanger, zangeres of popgroep in The Story. Op RBS. Alan B. Elke zondagnamiddag live op jouw regioradio.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: Zelf twijfelden de Sparks eraan of het kans maakte op een hitnotering. En in de States heeft het ook geen brokken gemaakt, maar hun single This Town Ain't Big Enough for the Both of Us van hun derde album Kimono My House uit 1974 was voor hen wel een enorme hit in Europa en werd in Engeland enkel van de eerste plaats weerhouden door de Rubettes hun Sugar Baby Love. De aparte song werd gedragen door Russell Mayles' falsetto-stem en de keyboards van de autistisch lijkende broer Ron. Producer was Mervyn Muff Winwood, broer van Steve Winwood, met wie hij in de Spencer Davis Group had gezeten. Het verhaal gaat dat Muff de opname liet horen aan Elton John, die op zijn beurt zei dat het geen kans maakte. Muff zou met John gewed hebben dat het in de Britse top 5 zou terechtkomen. Muff ontkende dat later en zei dat, toen hij de song aan Elton John liet horen, die integendeel enthousiast was en er 100 pond op durfde verwedden dat de single in de top 10 zou eindigen. Hoe dan ook was het voor Sparks de grootste hit ooit. Later, in 1997, kwamen er herwerkte versies. Eén met de band Faith No More en één gespeeld door een groot orkest. Gearrangeerd en gedirigeerd door Tony Visconti. Dit succes zouden de broers Mayles echter nooit meer.

0: activiteitenkalender.
1: Op zondag 24 mei kan je in het Museumtheater in Sint-Niklaas terecht voor Bobijn, een beklijvende theatervoorstelling over dementie. Bobijn gaat over het langzaam vergeten van herinneringen en over wat dat doet met een mens en met zijn omgeving. De voorstelling biedt veel herkenning en reikt ook handvaten aan voor familieleden, mantelzorgers en zorgpersoneel. Na 5 jaar toeren en 46 voorstellingen doorheen Vlaanderen, van Roeselare tot Genk, sluit Bobijn haar tournee af in Sint-Niklaas. Mis deze laatste kans niet om deze warme en ontroerende voorstelling mee te beleven. Bobijn speelt op zondag 24 mei van 4 tot 5 in CC Sint-Niklaas. Daar zijn ook de tickets verkrijgbaar.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Christophe van Dam.
1: Als lid van de meidengroep Luf was José de enige echte zangeres van de groep. Ondanks dat de producent haar aanvankelijk als minst aansprekend voor het grote publiek beschouwde, bleek haar vocale bijdrage echter cruciaal voor het kenmerkende geluid van de band. Na haar tijd bij Luf bouwde José een succesvolle solo-carrière op, waarbij ze ook bekend werd als de cover queen van de Nederlandse popmuziek in de 80's. Ze bracht diverse covers uit van klassiekers uit de 50's, 60's en 70's. Vijfmaal behaalde ze solo de Nederlandse top 40, onder andere met Secret Love en de nummer 1 hit I Will Follow Him uit 1982. In haar persoonlijke leven heeft José te maken gehad met tegenslagen, waaronder het verlies van haar echtgenoot Will in 2012. Maar ondanks gezondheidsproblemen, waaronder burn-out klachten, die in 2019 leidden tot het annuleren van optredens, blijft José een geliefde figuur in de Nederlandse muziek zien. Haar bijdragen aan de popmuziek, zowel met Luf als solo, worden tot op de dag van vandaag nog steeds gewaardeerd door fans en collega's.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langs zij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden, later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: helemaal regionaal. Op zondag met Dominique.
1: Bijzonder goede morgen allemaal. Het weer van gisteren, ja, dat was zalig. Het was echt een zomerse topdag. Dat zijn we helemaal vergeten nu. Nu het hier ook begint te regenen, stevig te regenen, soms in Zeelen. En ja, als we het over het weer hebben, dan praten we natuurlijk ook over meteo-Zeelen. Goedemorgen, Patrick trouwens.
2: Goedemorgen.
1: En een paraplu nodig gehad om naar de studio te komen, of is het nog zonder gegaan?
2: Ja. Het is nog zonder gegaan. Ik ben tussen de druppelen kunnen door. En het was zo maar een klein beetje af en toe kunnen druppelen. Dus is het wel wat harder aan het regenen. Dus er komen vandaag wat meerdere buien op ons af. Dus,
1: ja, dan gaan we
2: maar de natuur zal er heel dankbaar voor zijn.
1: Absoluut. Ik denk het inderdaad wel een verademing als het ware. Straks gaan we meer horen van Patrick de weersvoorspellingen voor deze week. In het weerbericht van Meteo Zeelen. Verder in het programma hebben we nog twee interviewees die langskomen. Straks na het weerpraatje. Iemand van Ferm die komt praten over kinderopvang en een warme oproep zal doen. En om tussen 11 en 12 hebben we ook nog een interview met iemand die de natuur nauw aan het hart draagt. Die komt praten over aankoop van bossen en dergelijke meer. Dus en voort nog wat berichten over onze streek. Recente nieuwsberichten en nieuws over onze wijde omgeving. Dit is RBS helemaal regionaal tot 12 uur vanmiddag.

0: met temperaturen van rond de 27 graden, 26 en 26, tussen 26 en 27 graden. Dus ja, een zeer mooie meidag in meidag, maar ook vorig jaar was het een mooie meidag. Vorig jaar is de temperatuur opgelopen naar 29 graden en op 1 mei. Dus, en vorig jaar was dat de warmste dag van de maand mei. Ik hoop dat dat dit jaar ook niet het geval is, want eerlijk gezegd, ik vrees een beetje voor de maand mei. Die gaat heel wat meer regen brengen als de maand april. Dat is natuurlijk ook niet moeilijk, want maand april was een zeer droge maand april. Dus,
1: ja, je hoort het hier al, we hebben hier een koepel.
0: Ja, en we horen de koepel op de... Het is momenteel goed aan het regen. Dus vandaag hebben we te maken met vrij veel bewolking. Meerdere buien die gaan doortrekken. Later in de namiddag kan er een enkele opklaring ontstaan. Als er een opklaring ontstaan, zou er daarna nog een bui kunnen vallen. Die misschien vergezeld zal zijn van onweer, maar dat gaat echt heel lokaal zijn. De middagtemperaturen. Gisteren hadden we hier nog ruim 25 graden. Maar vandaag moeten we ons tevreden houden met een temperatuur van 18 graden. En bij dit alles staat er een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Morgenochtend temperaturen rond de 11 graden, oplopend naar de 19 graden. En ook morgen moeten we rekening houden met enkele buien en er staat een zwakke wind uit noordwestelijke richtingen. Dinsdag in de ochtend temperaturen rond 10 graden, oplopend naar 16 graden. Maar dinsdag hebben we te maken met vrij veel bewolking en een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Woensdagochtend 6 graden, een beetje aan de frisse kant. Ik hoop dat het niet nog wat meer naar onder gaat, want anders zou het wel eens kunnen zijn dat we nog te maken hebben met lichte grondvorst. Maar in de namiddag loopt de temperatuur op naar 14 graden. Opnieuw veel bewolking en kans op enige regen met een matige wind tot krachtig uit noordoostelijke richtingen. Donderdag is het wisselend bewolkt bij een 15 graden. Vrijdag vooral bewolking in de namiddag en dan loopt de temperatuur op naar een 16 graden. En op zaterdag lopen de temperaturen verder op. Deze gaan dan richting 20 graden, maar dan is er opnieuw kans op een enkele bui. En op zondag zullen dan meerdere buien vallen en dan liggen de temperaturen rond een 18 graden. Kort samengevat, we gaan toch wel wat meer een wisselvallige week tegemoet. Dus ga regelmatig een keer tot de regen komen. Soms een keer wat daar meer de regen als een andere keer. Dus vooral vandaag gaat waarschijnlijk de meeste regen vallen.
1: Ja, en ik denk de tuin, dat is wel goed voor de tuin.
0: De tuin en de landbouw. Gaat er heel blij om zijn. En de kikkers ook, want de kikkers sprongen al van links naar rechts gisteravond in onze tuin. Dus wat dat betreft, ja, dik in orde. Ja. Mag de gelegen, de mensen gaan dat niet graag horen, want er is altijd wel iets te doen. Vandaag was het hier in de Kouterkerk, eerst de communie voor een bepaalde school. Volgende week is het dan weer communie. Er zijn dan ook feesten op Zeelen volgende week. En ja, als je dan zegt, ja, volgende week gaat het niet zo schitterend weer zijn, dat horen de mensen natuurlijk niet graag. Zeker als je het georganiseerd hebt, maar dat hoort er nu eenmaal bij.
1: Ja, inderdaad. Oké. Okay. Heb je nog een weerspreuk voor ons?
0: Ik heb nog een weerspreuk. Vandaag is het de naamdag van Philippus. En die zegt het volgende. Als het regent op Sint Philippus, dan zal de oogst gezegend zijn. Dus, met andere woorden, dat zou wel eens kunnen meevallen wat de oogst betreft. En ik vrees er zo'n beetje dat het nu de maand mei regelmatig gaat regenen. Dat de maand mei zeker geen droge maand gaat worden.
1: Ja, op zich eigenlijk sluiten we af met een positieve noot. Ja. Die regen hebben we nodig. Patrick, hartelijk dank voor je weerpraatje. We zien je volgende week weer terug in de studio.
0: Tot volgende week.
1: Bye bye.

0: RBS. Helemaal regionaal.
1: Helemaal regionaal.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Beatline was dat met een leuk nummer uit de jaren 80, Happy Children. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, want we spreken over kinderopvang. Op woensdag 6 mei vindt er in heel Vlaanderen een bijzondere actie plaats rond kinderopvang. En bij ons in de studio vandaag is Annelies Bergmans van Ferm Kinderopvang. Welkom, Annelies.
1: Goedemorgen, dag Dominique.
0: Oké, je hebt het regenbeer getrotseerd om naar de studio te komen.
1: Ik heb het een stukje met de fiets, een stukje met de auto getrotseerd, ja.
0: Oké, prima. We praten dus met Annelies Bergmans. Wie is Annelies Bergmans en wat betekent Annelies bij Ferm Kinderopvang bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben dus de selectie- en wervingsverantwoordelijke bij Ferm Kinderopvang voor Oost-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat ik mensen zoek en selecteer om te werken in de kinderopvang. Bij ons kan je werken als onthaalhouder, waar het vandaag en in de actie woensdag over gaat. En we hebben daarnaast ook buitenschoolse kinderopvanglocaties en ook daarvoor zoek ik kinderbegeleiders. Maar vandaar dus de focus op onthaalhouders, omdat we daar echt grote tekorten hebben.
0: Ja, inderdaad, een flinke boterham en u hebt de handen daarmee vol.
1: Ik heb daar zeker de handen mee vol, ja.
0: We volgen ook bij ons hier het regionaal nieuws en de voorbije jaren komt er inderdaad af en toe wel eens wat nieuws over kinderopvang, eventueel ja, hoe het gaat, hoe het reilt en zeilt. En ook dat er nog een vraag is naar mensen die daarvoor in aanmerking komen of zich geroepen voelen. Nu, meer concreet, ik had het net al gezegd, woensdag 6 mei wordt een cruciale dag, een belangrijke dag in heel Vlaanderen voor de kinderopvang. Wat staat er precies te gebeuren die woensdag 6 mei?
1: Ja, we gaan eigenlijk over heel Vlaanderen tekenen met de kinderen. We gaan grote tekeningen maken op speelplaatsen, op openbare plaatsen, tot de tekenruimte ineens stopt. Hè. Symbolisch zal daar een muur of een stopteken staan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk symbool voor het feit dat we onthaalhouders tekort hebben. Als er geen ruimte meer is, als er geen helpende handen zijn, dan kunnen we ook geen kinderen meer opvangen. En hier in Oost-Vlaanderen is dat in Berlaren. In samenwerking met de GO-school hier in Berlaren gaan wij daar tekenen op de speelplaats samen met de kinderen, de kleuters van de school en onthaalouders en hun kindjes en uiteraard heel veel sympathisanten.
0: Dat is al een ganse boterham, inderdaad.
1: Ja.
0: Oké, dat staat de mensen dus te wachten aanstaande woensdag. We gaan muziek spelen en zo dadelijk komen we iets dieper in op de kwestie en wat er precies allemaal nog achter zitten.
1: Ja, dankjewel.

0: mooie zuivere stem van Dana Winner. Geef de kinderen een wereld. En daar draait het helemaal om. We hebben hier bij ons nog in de gast, te gast in de studio, Annelies Bergmans van Ferm Kinderopvang. De slogan die jullie hanteren voor nu woensdag voor die speciale wervingsactie, die luidt: hier speelt de toekomst. Zit daar meer achter? Is daar een denktank achter? Zijn dat mensen die samenkomen en brainstormen? En welke slogan, welke titel gaan we gebruiken? Hoe komen jullie aan die titel bijvoorbeeld?
1: Ja, hier speelt de toekomst is eigenlijk nu een paar maanden onze baseline, de slagzin waar we proberen onze ganse werking onder te brengen. Hier speelt de toekomst, omdat kinderen ook spelen. Kinderen spelen en kunnen zich zo ontwikkelen. Spelen is veel meer dan spelen alleen. Dat is ook leren en ontdekken. Dus naar de kinderen is het heel belangrijk dat ze plaats hebben om te spelen. Maar het is ook meer. Hè. Je kan ook een rol spelen bij Ferm. Door bijvoorbeeld te werken als onthaalhouder. Daar werk je ook echt mee. Dat leg je aan de basis van die belangrijke eerste 1000 dagen van kinderen. Mm-hmm. Waarin dat ze opgroeien, waarin dat ze zoveel leren. En als onthaalhouder kan je daar een heel belangrijke rol in spelen. Want je werkt met een kleine groep kinderen, een 5-6-tal kinderen, in je eigen woning. Dus dat is een kleine, gezellige groep. En je staat heel dicht bij de kinderen. Ja. Je kan dus letterlijk met hen meespelen en meegroeien. Dus je hebt een belangrijke rol als onthaalhouder in de ontwikkeling van kinderen.
0: Absoluut, het is heel belangrijk, want kinderen zijn een spons. Die leren zo ontzettend.
1: Ja, klopt. Die nemen echt op wat jij doet en die kijken naar u op als het grote voorbeeld. Dus je bent echt wel een belangrijke speelfiguur in de ontwikkeling, naast de ouders uiteraard.
0: Ook wel een verantwoordelijke job inderdaad. Als ik van een job mag spreken, want eigenlijk is het meer een roeping. Hè?
1: Het is een roeping, zeker. Wat dat wel belangrijk is, is voor elke roeping wordt toch hopelijk ook wel een beetje betaald. Mm-hmm. En dat statuut is nu sinds kort heel veel verbeterd, want elke nieuwe onthaalhouder kan ook starten in een werknemersstatuut. Mm-hmm. Buiten vroeger was dat een helemaal ander statuut. Nu word je, als je onthaalhouder wordt, krijg je echt een bediendencontract bij Ferm, met dus alle voordelen daarbij, van betaald verlof.
0: Dus je wordt eigenlijk professioneel goed begeleid. En dat is anders dan in het verleden. Hier zit inderdaad wel een serieuze firma achter. Ja. Die ook de paparazzi, zeg maar, de administratie volledig doet.
1: Klopt.
0: Dus je kan eigenlijk als volledig werknemer met een geruste hart bij jullie terecht.
1: Ja, klopt. Je wordt eigenlijk van bij het begin begeleid. Heb je nog geen diploma, dan kijken wij samen hoe je dat kan doen terwijl je eventueel al aan het werk bent als onthaalhouder. Dus dat is mogelijk. Mensen moeten zich niet laten afschrikken van: ik heb niet het juiste diploma. We begeleiden nu mee tot aan de start als onthaalhouder. En daarna stopt het natuurlijk ook niet. Je wordt ook begeleid op administratief vlak, maar ook pedagogisch. Hoe ga ik met kinderen om? Wat kan ik allemaal doen? Hoe richt ik mijn eigen woning? Want onthaalhouders werken in een eigen woning. Hoe kan ik die inrichten? Etcetera, etcetera. Daar staan wij allemaal klaar met verschillende collega's, met elk hun expertise, om onthaalhouders zo goed mogelijk te begeleiden om goed te kunnen opstarten.
0: Dat is niet onbelangrijk, want ik denk bijvoorbeeld de luisteraar die nu dit gesprek volgt, denkt van: ja, als het zo zit inderdaad, ga ik misschien die drempel wel durven nemen, waar dat het voordien misschien wat minder voor de hand zou liggen. Dus die wervingsactie Ferm Kinderopvang woensdag 6 mei in heel Vlaanderen en ook in Bedlaren staat er van alles te gebeuren. We praten straks nog iets meer concreet daarover. Ondertussen nog een muziekje op de radio.

0: Een beetje nostalgie op de radio. Terugdenken aan die geniale uitzendingen van De Vliegende Doos. Dat was Bart Peters en De Vliegende Kinderen. En meteen ook een bruggetje naar de kinderopvang. De bervingsdag van nu woensdag. Dat was Bart Peters. En ik dacht, ik heb daarnet gesproken met Annelies, dat Bart Peters er ook ergens op de playlist tevoorschijn komt.
1: Ja, klopt. Ja? Bart Peters staat op de playlist. Maar samen met nog heel wat andere leuke kinderliedjes. Want het wordt hopelijk een gezellige bedoeling woensdag in de Gio-school in Berlaren. Ja.
0: Ah, inderdaad, ja, dat was de plaats waar het precies is. Het is in Berlaren en het is
1: in de Gio-school, ja, in de Gio-school in de Galgenbergstraat in Berlaren. Mm-hmm. De school is zo gastvrij geweest om de kleuterspeelplaats ter beschikking te stellen. Dus dan gaat onze tekenactie door. Alle kleutertjes tekenen mee. Mm-hmm. Er komen ook een aantal onthaalouders met hun jonge kindjes die mee komen tekenen. En die ook eventueel met mensen die sympathie hebben of interesse hebben kunnen vertellen over hun job als onthaalouder. Die zijn ook aanwezig. Mm-hmm. Er komen ook twee illustratoren mm-hmm. van kinderboeken.
0: Okay.
1: Natasja van Wezemaal en Els de Pauw, die komen mee tekenen. En dus dat zijn mensen die kinderboeken illustreren en nog heel wat ander grafisch werk doen. En zij komen mee met de kinderen tekenen, volwassenen mogen tekenen. Wordt één grote tekening over hoe dat zij de toekomst zien en wat dat zij hopen te worden als ze groot zijn of als ze volwassen zijn.
0: Ja, dat is niet onbelangrijk. Ja, inderdaad, wordt een heel creatieve namiddag. Het start om 3 uur?
1: Nee, het start om 10 uur, morgens. Okay, ja. Om 10 uur is iedereen welkom. Dan geven wij een beetje uitleg over de actie. En vanaf 10:50 komen alle kleutertjes tekenen. Dan is er dus een heel grote speelplaats waar met stoepkrijt een mooie tekening gemaakt wordt. Tot als de kinderen aan die grote muur gaan komen, waar het stopt.
0: Symbolisch
1: voor het tekort van onthaalouders.
0: Ja, en dat draait eigenlijk heel de wervingsactie om het tekort aan onthaalouders en daarom een warme oproep. Degenen die er toch aan dachten eventueel om onthaalouder te worden, die kunnen langskomen, informatie inwinnen. Kunnen ze ook meteen, ik ga niet zeggen contracten tekenen, maar ze kunnen ook praktische informatie meekrijgen.
1: Ik ben daar, ik ben zeker bereid om aan te woord te staan, samen met nog wat collega's. Dus ze kunnen daar eventjes horen van een andere onthaalouder, hoe werkt dat? Ze kunnen wat uitleggen krijgen en uiteraard kunnen ze nadien naar onze infosessies komen, want we hebben ongeveer wekelijks een digitale infosessie waarin mensen alles te weten komen over de job. En van daaruit komen ze dan bij mij op gesprek en kunnen we verder kijken hoe dat we de selectie verder zetten. Dus zeker welkom die dag om al eens te komen proeven, een keer te komen sfeer opsnuiven, hoe dat ferm eruit ziet en wat we allemaal in petto hebben ter begeleiding.
0: Oké, okay, ja. Fijn. Een heel warme oproep aan iedereen. Ik wens jullie alvast heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: En nog wat onthaalouders erbij dit jaar.
1: Hopelijk. Ja, dank je wel.
0: Bedankt Annelies Bergmans voor de komst naar de studio en veel succes, zoals gezegd.
1: Ja, dank je wel.
0: Dag.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com. Vink,

Alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier. Bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Dat was Blondie, I'm Gonna Love You Too. Dit is helemaal regionaal tot 12 uur vanmiddag. Straks hebben we nog een interviewee in de studio. En dat is Geert, die komt praten over bossen en dergelijke meer. Dus we gaan weer de natuur in. Ook nog met de natuur, ja, in Baasrode. De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft het hoger beroep van bewoners uit Baasrode over de knijtenoverlast afgewezen. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat het ontpolderingsgebied Grootschoor in Moerzeke de oorzaak is van de insectenplaag. Sinds mei 2022 klagen bewoners langs de Schelde over agressieve knijten die het buitenleven sterk verstoren. Terrassen blijven bijvoorbeeld leeg en uitnodigingen voor barbecues worden uitgesteld. En enkele bewoners die stapten naar de rechter en vroegen onder meer om een deskundige aan te stellen en de bressen in de Scheldedijk te dichten. Maar net als de rechter oordeelt de rechtbank nu dat het niet bewezen is dat het probleem uitsluitend door het ontpolderingsgebied komt. Volgens de Vlaamse Waterweg kunnen knijten ook elders voorkomen en hangt hun aanwezigheid samen met een betere waterkwaliteit. De rechtbank beslist bovendien dat de hinder niet buitensporig is en wijst alle bijkomende eisen af. En daarmee komt er voorlopig een einde aan de juridische strijd van de bewoners. Zo, het is zondag, misschien ook wat mensen die naar de kerk gaan en daarom wat kerkmuziek. Komt verrast terug van George Michael. Neem daar nog een gitaar bij en dan krijg je een song die hij in 1987 op u losliet.

De stad Sint-Niklaas heeft als eerste de nieuwe Grageweg Award van de provincie Oost-Vlaanderen gewonnen. Die prijs bekroont trage wegen die niet alleen functioneel, maar ook aantrekkelijk zijn ingericht. De bekroonde Kouterwegel maakt deel uit van het Kaboutermolenpad en valt op door speelse kabouterfiguren langs het traject. Volgens gedeputeerde Kurt Moens is het een mooi voorbeeld van hoe mobiliteit, natuur en beleving samenkomen. Het pad werd tijdens de coronaperiode verder uitgebouwd en is vandaag drempelvrij, goed bewegwijzerd en toegankelijk voor iedereen. Met steun van lokale verenigingen groeit het uit tot een populaire plek om tot rust te komen. Er zijn ook plannen om het Kaboutermolenpad dit jaar nog verder uit te breiden met nieuwe belevingselementen.

was muziek van Gilbert O'Sullivan, Get Down uit 73. Goed nieuws nu voor wie houdt van sfeer en gezelligheid in Baasrode. Na het succes van hun winter-event Parels aan de Schelde organiseren Lin en Pien Welkens van Studio Fine op 3 mei, dat is vandaag, een nieuw evenement, namelijk de Madammendag. Tussen 11, en dat is zo dadelijk, en 18 uur vandaag wordt Casa Cava in de Rosstraat omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor mama's, oma's, dochters en vriendinnen. Bezoekers kunnen er rondstruinen op een markt met unieke en handgemaakte producten. Ideaal om inspiratie op te doen of een origineel moederdagcadeau te vinden. Er is ook een gezellige bar en er worden versgebakken pizza's voorzien. Daarnaast staan er verschillende workshops op het programma, van intuïtieve sessies tot ambachtelijke activiteiten. En opvallend, ook mannen zijn welkom. De organisatoren beloven een dag vol sfeer, creativiteit en kleine geluksmomenten in het hart van Baasrode bij deze Madammendag. Ook een madame, dat is deze Cyndi Lauper met Time After Time. En zo lopen we naar 11 uur toe. Straks is er nog helemaal eco. MUZIEK

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
5: Vandaag gaan we het hebben over een wormenbak. Dat is eigenlijk een systeem waarin dat compostwormen organisch afval omzetten in voedzame compost. Het is eigenlijk heel eenvoudig en milieuvriendelijk om te maken en om keukenafval te recycleren. Wormenbakken die worden ook populairder omdat heel wat mensen meer aandacht hebben voor duurzaamheid en het verminderen van afval.
6: In een wormenbak leven speciale compostwormen, zoals tijgerwormen. Deze wormen eten vooral fruit en groenteresten, koffiedik en ander organisch materiaal. Terwijl ze dit afval verwerken, produceren ze wormencompost. En deze compost is rijk aan voedingsstoffen en kan gebruikt worden om planten beter te laten groeien.
5: Heel belangrijk aan een wormenbak, of een goed voordeel toch, is dat hij heel weinig plaats inneemt. Dus ook als je een heel kleine keuken hebt, past hij daarin. Daarom kan hij ook binnen- en buitenshuis gebruikt worden, dus ook op een balkon of zo. En daarnaast helpt een wormenbak om minder afval weg te gooien. En dat is sowieso beter voor het milieu en voor uw portemonnee. Het proces is natuurlijk ook heel natuurlijk en er komt gewoon geen chemisch middel aan te pas.
6: Toch zijn er ook enkele aandachtspunten. De wormenbak moet goed onderhouden worden. Als er bijvoorbeeld te veel voedsel in de bak ligt of als het afval niet geschikt is, kan er geur ontstaan. Ook mogen bepaalde producten zoals vlees, zuivel en vet niet in de wormenbak, omdat ze de wormen kunnen schaden.
5: Je kan een wormenbak op verschillende plaatsen gewoon kopen in een tuincentrum of doe-het-zelfzaak of online of bij milieuwinkels of compostprojecten. Maar je kan er ook heel gemakkelijk eentje zelf maken. Zoek gewoon even op wormenbak en je vindt er wel eentje. Compostwormen vinden, dat is dan weer iets anders. Of ook tijgerwormpjes. Die kan je gewoon uit je composthoop halen of iemand anders composthoop daarover aanspreken. Onder natte bladeren, in vochtige tuingrond of bij mest of tuinafval.
6: Maar je kan een wormenbak ook kopen bij tuincentra, in vissportwinkels, want wormen worden als visaas verkocht, en ook in dierenwinkels. Volgende week gaan we er verder op in en vertellen we jullie hoe je zelf een wormenbak kan maken. Samengevat is een wormenbak een duurzame en praktische manier om organisch afval te verwerken. Met een beetje zorg en onderhoud kan een wormenbak helpen om afval te verminderen en tegelijkertijd goede compost te produceren voor planten.
5: Tot een volgende Iedereen Eco. Tot de volgende keer.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
7: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur.

0: Sunshine Band met Give It Up. Dat doen we zeker en vast nog niet. Tot 12 uur zitten we hier voor helemaal regionaal. En we hebben een tweede gast in onze studio. En vandaag spreken we met Geert, die een bijzondere, wel erg bijzondere vorm van natuurbehoud toepast. Hij koopt namelijk bossen op om ze te beschermen tegen exploitatie door derden. En in plaats van winst uit het bos te halen, wil hij het net met rust laten, dat bos. Welkom, goedemorgen Geert. Welkom in onze studio hierin bij RBS.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bent u eigenlijk op dat idee gekomen, speciaal idee eigenlijk, om bossen op te kopen, om ze zo te beschermen?
1: Wel, de liefde voor de natuur heeft altijd wel in mij gesluimerd. Het is eigenlijk begonnen in de jaren 70, toen ik als kleine jongen de film Watership Down heb gezien. Ik weet niet dat jij je die ook herinnert.
0: Klopt.
1: Het ging over die konijnenfamilie die in de natuur leefde en geconfronteerd werd met roofvogels en autoverkeer, waardoor er dus leden van die familie sneuvelden. En het liedje van Art Garfunkel, Bright Eyes, had me toen een enorme impact op mij. Is altijd blijven voortleven in mij. En toen ik als tiener ouder werd en natuurlijk toen ook zag, jij bent even oud als ik, we zijn eigenlijk de familie. Hè? Toen we klein waren, was er nog heel veel open ruimte. Konden we overal gaan spelen en van de natuur genieten. En dat verminderde steeds meer. En ik voelde toen dat ik iets moest gaan doen om daar iets aan, een soort tegenstroom te geven. Mm-hmm. En toen ik dan later de financiële middelen had, ben ik in overleg met mijn vrouw gaan kijken, wat kan ik eraan doen? En ben ik stilaan beginnen bossen opkopen.
0: Dat is fijn, inderdaad. U spreekt over de jaren 70, toen dat besef gekomen is. U was toen ongeveer, welke leeftijd?
1: Ja, ik schat tussen de 7 en de 10. Hè.

0: te beschermen.
1: Inderdaad, ja, dat is inderdaad heel nobel. En al zo jong is eigenlijk die wrang gevallen, om het zo te zeggen, ja, in het Vlaams. Dat er iets moest gebeuren met het klimaat. En vanaf je de financiële middelen kreeg, ben je zelf in actie geschoten. En heb je dus tot de aanschaf van bossen besloten. Dat is een heel nobel gegeven. We gaan eens luisteren naar een plaatje van The Cure. Hier is A Forest.

0: nummer nog eens te horen op de radio. Dat was The Cure met A Forest. In onze studio Geert, die dus bossen opkoopt om ze te laten zijn wat ze zijn. Dus een bos, gewoon met een nobel idee om de natuur te behouden en te beschermen tegen industrialisatie bijvoorbeeld. Geert, ja, even, nog altijd in de studio, even het concept nog uitleggen. Dus vele mensen die kopen gewoon grond als investering. Maar u koopt dus bossen om het gewoon te behouden. Uw omgeving, kreeg je daar reacties op toen u daarmee begon? Was het een gek idee, een zot idee? Of zeggen ze, ja, dat is helemaal Geert, zo kennen we Geert. Die gaat om met de natuur. Hoe moeten we dat zien?
1: Mm-hmm. Ja, natuurlijk. De reacties van mijn directe omgeving. Ik heb twee kinderen, twee jongens van 23 en 26. Die waren daar in de zin niet zo blij mee. Want zij zagen een deel van hun erfenis opgaan in bossen.
0: Ja, ja, en inderdaad.
1: De jongste zoon Thomas, die zei, ik wil later geld erven. Ik wil geen bomen erven. Maar ik heb gezegd, jullie zijn de eerste generatie die de band met de natuur hebben verloren. Mm-hmm. Als ze opgroeiden, speelden ze met computerspelletjes en Playstations, terwijl wij vroeger in bossen gingen spelen. Mm-hmm. Zeg, dat is eigenlijk mijn doel, omdat jullie terug die band daarvan terug te geven en een beetje te herstellen. En bovendien is een bos geen slechte investering. Ze worden steeds schaarster. De prijzen per vierkante meter zijn geëvolueerd van 3 à 4 euro de vierkante meter. Mm-hmm. Toen ik mijn eerste bossen kocht. En dat is ondertussen toch al verdubbeld. Dus ik denk dat hij zich geen zorgen moet maken later. Alhoewel ik veel liever zou hebben dat hij ze bewaart en niet te heel dan maakt natuurlijk. Hè.
0: Dat hij jouw levenswerk, want eigenlijk is het een levenswerk.
1: Het is een beetje mijn handtekening, ja, die in de natuur die ik wil nalaten. En, ik ben er nog niet uit wat ik er later mee ga doen. Ga ik ze in de erfenis zetten of ga ik ze aan natuurpunt of zo schenken? Dus dat weet ik nog niet zeker, maar dat zal

0: leiden tot verdere discussies aan de keukentafel.
1: Ja, ja. Vroeger was je ook bezig, ik denk toen je nog school liep, heb je ook een thesis geschreven, dacht ik, of een eindwerk over zure regen op een moment dat het eigenlijk nog maar net te sprake kwam.
0: Inderdaad, het is goed dat je dat herinnert eigenlijk. Want ik heb de opleiding aan het Vroegen in Endermonde gevolgd voor bedrijfsadministratie, boekhouden talen. Mm-hmm. En een van de cursustitels was oorzaken en gevolgen van zure regen. En dat was natuurlijk echt in mijn voordelen, omdat ik er veel van wist. Ik heb daar een heel uitgebreide studie over gedaan. Maar dat probleem heeft zich eigenlijk grotendeels opgelost doordat veel van die industriële installaties filters hebben geplaatst om de zure uitstoot tegen te gaan. En dat probleem is nu niet meer aan de orde. Nu is het natuurlijk het global warming dat zich stelt natuurlijk.
1: Ja,
0: en de oplossing daarvoor is massaal eigenlijk over te gaan naar hernieuwbare energiebronnen en veel minder de uitstoot van CO2.
1: Ja, omdat
0: waarvoor ook mijn bossen, zij het op een bescheiden schaal, kunnen meehelpen oplossen.
1: Ja, ik had er gisteren nog met iemand over. Wil je de wereld verbeteren? Het is een cliché, ik weet het. Wil je de wereld verbeteren? Begin bij jezelf. Dat komt hier weer van sprake. Dus kleinschalig.
0: Inderdaad, ja, want ik heb daar eens ook een lange, vrij diepgaand gesprek met iemand over gehad. Ik zei, ik zit er enorm mee in dat de kwaliteit van de natuur en de aarde zo achteruit gaat. En wat moet ik mijn kleinkinderen laten zeggen? Heb ik meegewerkt om de aarde te laten opwarmen. En ik kan er zo weinig aan doen. En die zei tegen mij, lig niet wakker van wat je niet kunt doen, maar probeer zelf iets te doen wat je wel kan realiseren. Zeg maar ontharding in je tuin, het meer planten van bomen, plaats van die voetbalpleinen van de gazon. Zo die kleine dingen, als iedereen een beetje zou kunnen doen, zouden we al een heel stuk verder staan.

0: muziek dat de ogen deed opengaan bij onze interviewee Geert van vandaag. Art Garfunkel met Bright Eyes.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Misschien ook wel toepasselijk bij het interview dat we vandaag hebben met Geert. Wat blijft er over? Dat was een nummer van Luc Steenouw. Inderdaad, zoals ik net zei, Geert is nog bij ons in de studio. Geert koopt bossen op om ze gewoon te laten. Wat zijn bossen in de natuur? Geert, ja, wat hoopt u dat mensen anders gaan zien of begrijpen over bossen na het horen van jouw verhaal daarnet?
1: Wel, mijn grootste wens is natuurlijk dat ik mensen kan inspireren of aansporen om zelf ook die stap te zetten. Mm-hmm. Er zijn nog maar weinig natuurlijke bossen in onze streken. En de meeste zijn eigenlijk aangeplante productiehoutbossen, zoals de populierbossen, zoals je ze kent. Mm-hmm. Maar ik heb er zelf enkele in eigendom. En wat mooi daarvan is, is laat je die gewoon staan. Na 30, 40 jaar vallen die bomen om, dat die geen lange levensduur hebben, populieren. Mm-hmm. Maar dan ontwikkelt er zich tussen die omgevallen bomen een mooi, natuurlijk, inheems bos van eiken, hazelaars, beuken. Het is prachtig om te zien hoe de natuur zichzelf genereert. En dat kan ik iedereen aanbevelen om dat proces zelf mee te maken.
0: Inderdaad, je voelt het zelf ook aan. Het doet iets met een mens.
1: Want jazeker, ja.
0: Wij behoren tot de natuur en dat vergeten we soms wel eens. Hè?
1: Voilà, dat vind ik. De mensen beseffen, ze zijn door de evolutie in techniek en in wetenschap zo slim geworden dat ze wel eens denken dat ze kunnen bestaan zonder de natuur. Maar dat is de grootste fout die je kan maken. Wij hebben de natuur gekregen, erfd van de aarde, het mooiste geschenk dat er is. Het is heel belangrijk om dat te koesteren en zoveel mogelijk terug te herstellen. Want we hebben het al zoveel kapot gemaakt dat het echt wel nodig is om een stap in de andere richting te gaan zetten.
0: Oké, mensen die geïnspireerd zijn door dit gesprek, en dat kan inderdaad wel zo zijn. En die willen ook overgaan tot hetgeen jij gedaan hebt. Dus willen zeggen, dus bossen aankopen. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Want ik denk, ja, ik wil een bos kopen. Waar vind ik ten eerste een bos? En wie moet ik benaderen om een bos aan te kopen? Komt daar veel papierwerk bij? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe vind je bijvoorbeeld een beschikbaar bos dat te koop is?
1: Ja, dan kan ik de mensen de tip geven. Er is een site en dan het is bosgebied te koop. Dan krijg je een overzicht van alle beschikbare of te koop aangeboden bossen in Vlaanderen, zeg maar. Kan je daar eigenlijk op fine-tunen en zoeken, om te kunnen zoeken wat er in jouw streek te koop is. Tweedehands.be heeft ook, kan je ook gaan zoeken op bossen.
0: Klinkt gek, maar
1: ja,
0: toch,
1: inderdaad. Ja. Het is niet enkel maar auto's of fietsen of bromfietsen. Mm-hmm. Je kan er ook bossen in terugvinden. En dan de aankoop is eigenlijk zoals een particuliere aankoop van een woning of een ander eigendom. Hè. Dus je gaat contact nemen met de verkoper, je komt een prijs overeen en je gaat naar de notaris. Mm-hmm. Je tekent de papieren en dan is de zaak afgesloten.
0: Is dat bij notaris common business, zoals we zeggen, of is dat eerder uitzondering?
1: Het is niet de grootste groep van dingen die te koop worden aangeboden of verkocht worden bij notarissen. Dat zijn voornamelijk woningen en andere eigendommen. Mm-hmm. Maar ik ben daar natuurlijk de laatste jaren vaker geweest. Het enige nadeel is natuurlijk dat je die dure registratierechten en kosten iedere keer moet betalen. Het is gemiddeld €5.000 per aangekocht bos. Ja. En als ik dat bij elkaar toon, kan ik al die kosten die ik bij elkaar tel van notaris, kon ik al gerust een ander bos mee aangekocht hebben, bij wijze van spreken.
0: Eigenlijk wordt het
1: ik heb
0: niet
1: het ook gesignaleerd aan Zoe Haldemir, die toen de minister van Leefmilieu was, maar ze zei dat ze helaas niks konden aan doen, want dat wettelijk vastgelegd was.
0: Ja, inderdaad, het zou anders kunnen geregeld worden.
1: Vind ik wel.
0: In een perfecte wereld en natuur. Ja. Zo, bij deze kunnen wij dit natuurgesprek afronden. Geert, hartelijk bedankt voor de komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat we wat mensen nieuwsgierig gemaakt hebben en dat ze misschien ook willen in de toekomst een bos gaan aanschaffen.
1: Dat hoop ik ook.
0: Oké. Een fijne zondag nog.
1: Dank je, voor u ook.

Louis Neefs met Laat ons een bloem, om met dit nummer af te ronden. Dat was Geert daarnet in onze studio. We hebben ook nog nieuws uit onze regio. De lokale politie van Sint-Niklaas lanceert een opvallend initiatief om jongeren ook online te bereiken. Met het project Blue Squad gaat jongerenflik Anthony Huik elke donderdagavond live gamen met jongeren via Twitch. En zo wil de politie aanwezig zijn in de digitale leefwereld van jongeren die steeds vaker actief zijn op platforms zoals Fortnite, Roblox en Discord. En tijdens deze livestreams wordt niet alleen gegamed, maar ook gepraat over thema's zoals online pesten, phishing en andere risico's. En volgens de politie nemen online dreigingen toe en zoeken jongeren minder snel fysiek contact. En met deze Blue Squad willen ze die drempel verlagen en preventief werken. Het initiatief is een primeur in België en richt zich op jongeren tussen 10 en 18. Expliciete games zoals Grand Theft Auto en Call of Duty worden bewust vermeden. En de politie haalde inspiratie uit Nederland, waar gelijkaardige projecten al succesvol lopen. Het sociaalhuis van Lebbeke past zijn openingsuren aan. De avondopening verhuist van maandag naar dinsdag. Inwoners kunnen er voortaan elke dinsdag dus terecht, van 14 tot 19 uur. De wijziging brengt de openingsuren in lijn met die van het administratief centrum dat op dinsdag op dezelfde uren open is. Ook de diensten Omgeving en Stedenbouw breiden hun werking uit. Vanaf nu kan je daar op dinsdag tussen 14 en 19 uur zonder afspraak langskomen. Volgens de burgemeester betekent dit een duidelijke verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten. En hij benadrukt dat de gemeente haar dienstverlening blijft afstemmen op de noden van de inwoners. De openingsuren van de andere diensten blijven ongewijzigd. Muziek nu van Al Stewart. Hier is On the Border.

0: Al Stewart was dat met On the Border. In Temse openen 10 kunstenaars vandaag hun atelierdeuren voor het publiek tijdens Atelier in Beeld. Je kan er gratis en zonder reservatie binnenlopen tot 6 uur vanavond. Je kan er een brede waaier aan kunstvormen gaan ontdekken, van beeldhouwkunst en grafiek tot keramiek en design. En je krijgt bovendien een unieke blik achter de schermen van het creatieve proces. Het initiatief maakt deel uit van een groter evenement in Vlaanderen en Brussel, waar meer dan 2000 kunstenaars deelnemen. Atelier in Beeld benadrukt ook het belang van het atelier als plek van rust en verbeelding, weg van de drukte van het dagelijks leven.
1: When the

0: helemaal regionaal. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

Er staat blijkbaar geen rem op Oscar and the Wolf. Dat was hij met zijn nieuw werk Losing My Religion. In Vastmünster starten morgen werken aan de Durmebrug. Netbeheerder Fluvius voert die uit in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. En de werken duren tot en met 18 mei. Verkeer op de N446 tussen Sint-Anna en het centrum kan tijdens de werken blijven passeren, maar moet rekening houden met vertragingen. Tijdelijke verkeerslichten regelen daar namelijk het verkeer beurtelings in één richting. De aannemer start aan de rotonde en werkt richting Hamme. Daarna volgt de andere kant. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten om de hinder aan het rondpunt te beperken. Deze mag ook niet ontbreken in dit programma. Muziek van The Weeknd, hier is Sex.

Sacrifice, dat was een nummer van The Weeknd. De stad Dendermonde krijgt 50.000 euro van de Vlaamse overheid voor de aanpak van radicalisering en polarisatie. En met dat geld wil de stad sneller signalen opvangen en sterker inzetten op preventie. Dendermonde voorziet onder meer in individuele begeleiding voor mensen die tekenen van radicalisering vertonen. Daarnaast komt er een digitaal meldpunt waar zowel burgers als professionals bezorgdheden kunnen doorgeven. Ook wordt de samenwerking tussen scholen, jeugdwerk en welzijnspartners versterkt, zodat signalen beter gedeeld worden. De stad zet tegelijk in op het voorkomen van polarisatie via vormingen, dialoog en samenwerking met sleutelfiguren. En met deze aanpak wil Dendermonde sneller ingrijpen, escalatie vermijden en de samenhang in de samenleving versterken. En daarom krijgt de stad dus 50.000 euro van de Vlaamse overheid.

0: Een van de grootste hits van U2, dat was With or Without You. Straks zonder mij, want het nadert 12 uur en helemaal regionaal zit er bijna op. Maar ik kan nog een uittip kan ik nog meegeven. In de wijk het Kapelleken in Locristi vindt vandaag opnieuw een grote garageverkoop plaats. Ondanks het minder weer kunnen bezoekers op liefst 172 adressen gaan snuisteren tussen tweedehands spullen van buurtbewoners. De garageverkoop is een heropleving van een vroegere KWB-traditie daar. Na een lange onderbreking nam het wijkcomité het Kapelleken vorig jaar opnieuw het initiatief met veel succes. En ook dit jaar is de belangstelling groot met heel wat inschrijvingen. Nog voor de start. De deelnemende garages zijn mooi verspreid over Locristi. Bezoekers kunnen het parcours volgen via gele pijlen of een deelnemerslijst ophalen aan de Lodeo, waar de hele dag een infostand staat. Opvallend is de sterke deelname in de straten Vaarlaars en Lieskensakker. Daar openen maar liefst 26 garages hun deuren. De verkoop loopt vandaag tot 5 uur.
1: RBS, helemaal regionaal op zondag met Dirk en Peter.
0: En dat is voor een volgende keer, Dirk en Peter. Uw gastheer vandaag was Dominic en ik mocht de weerman van Meteozele Patrick ontvangen voor zijn weerpraatje. Er was Geert Blomaert die kwam spreken over het aankopen van bossen voor ze gewoon bos te laten zijn, dus geen industrialisatie. En we hadden ook een woordje met Annelies Bergmans over de wervingsactie van Ferm Kinderopvang in Berlare deze woensdag van 10, 11 uur tot in de namiddag gaat die wervingsactie door. Ook in Berlare, daar bent u welkom deze week woensdag. En daarmee kunnen we deze helemaal regionaal afronden voor deze zondag 3 mei. Volgende week is er weer een nieuwe editie tussen 10 en 12. Straks wat lekkere muziek op uw radio. Ja, het huis van de lekkerste liedjes, dat is dus zo. En tussen 2 en 4 ben ik terug op de radio. Later op de dag is er nog L&B met zijn show.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloo tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Mensen in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier. Bandservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

maandagavond kleuren we buiten het radioformat in Sidetrack. En kan je van 8 tot 10 uur luisteren naar nieuwe muziek en onsterfelijke classics. Van gevestigde waarden tot lokaal en minder gekend talent. Op het zijspoor van Sidetrack nemen we tijd voor artiesten van Waas tot Waal die we graag een plaats willen geven op RBS. We praten met hen over hun muziek en luisteren naar twee van hun songs. Sidetrack op RBS Radio. Maandagavond met Peter Vervaat.

0: Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
0: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

kleinkinderen de eerste stappen in de wonderenwereld van kunst zetten, dan kan je op zaterdag 9 mei terecht in Laarne. Veerle de Rave is een Vlaamse illustrator en educatief medewerker bij VCOK VZ2. Zij volgde achtereenvolgens een leerkrachtenopleiding en een opleiding grafisch ontwerp. Als illustrator maakt ze vooral tekeningen voor boekjes voor eerste lezers. Dankzij haar kunnen de eerste stapjes worden gezet. Dit gaat door in zaal de Melopé, Keistraat 5 te Laarne, en dit van 10 uur tot 12 uur. Voor meer info kan je mailen naar jeugd.cultuur@laarne.be of bellen naar 09 365 2410. Meer info kan je ook terugvinden op de website www.laarne.be.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardelot tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

bijzonder goede zondagnamiddag allemaal. Dat was Slade. Daarmee zaten we in 1972 met 'Cause I Love You. Welkom bij RBS Radio met nieuwe muziek van Phil Collins. You Can't Hurry Love.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.

0: prijsvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24. In de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

Nieuw werk op je radio, Another en 54 Ultra met Talk to You. Nu drie op een rij, Sasha met If You Believe. Dan komt daarvoor nog Axel Red met Temps pour nous. Maar eerst in het Vlaams met Willy Sommers. Van 's morgens tot 's avonds.

0: Vele leden van de familie Jackson op uw radio. Dat waren de Jacksons uiteraard met Can You Feel It. We maken tijd voor een RBS radioklassieker. En die komt van Eamon Corner. Hier is Bend Me, Shape Me.
1: RBS radioklassieker.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijk.

De streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirecentrum. Professioneel atelier. Bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Ja, zo rijden er wel meer rond daar in Amerika. Een big yellow taxi, dat was Counting Crows en Vanessa Carlton. Straks Boney M met een minder bekend nummer, maar toch wel mooi. El Lute. En eerst nog muziek van de radio's of de radio, zo je wil. Hier is Dreaming Wild. MUZIEK

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 3 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio.

Altijd fijn om nog eens een nummer van Muts terug te horen. Dat was The Cat Crept In. En we begonnen dit uur met Fine Young Cannibals en Good Thing. Nog meer muziek op radio. Straks CC Music Factory met Deep Love. En eerst deze van Mattia Bazaar. We gaan luisteren naar Ticento.

0: la da dee dee la da da, la da dee la da da, la da dee dee la da da, la da da.
1: Ideaal om een beetje workout of wat fitness te doen op dit nummer. Dat was Deep Love van CNC Music Factory. Op deze zondagnamiddag kan het natuurlijk ook rustig aan met deze van Garrett Gates. Hier is Anyone of Us.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

mooi recent werk van Klaas Heufer, Umlauf. Dat was Tijd voor mij. En we blijven in onze moedertaal verder met dit nummer, dit mooie nummer van Tim Visterin. Hier is De Vogel.

0: In die tijd heel vernieuwende muziek van video. Dat was Somebody, Hey Girl, een nummer uit 1984. En we gaan nog verder de tijd in naar 1960. Hier is een radioklassieker van Ray Peterson. Tell Laura I Love Her.
1: RBS Radioklassieker.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

liefde geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

vindt.

slow.

de laatste dagen niet zoveel problemen mee gehad. Ik wil niet dat je het koud hebt. Dat was een nieuw nummer van De Mens op uw RBS Radio op deze zondagnamiddag. Met nog meer werk van bij ons Waterlanders. Beter dan zomaar wat.

Leuk nummer en een leuke tekstnummer van Waterlanders. Dat was beter dan zomaar wat. Ja, Ellen Beat is er komen bij zitten. Die heeft een show straks tot 7 uur hier bij RBS Radio. Ik heb nog muziek voor jou tot 4 uur. Van Peter Everaar, For You. Maar eerst deze Charles and Eddie, What I Lie to You. Maak nog een fijne zondag van en graag tot een volgende keer.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Locristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. De regen trekt stil aan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon, later meer kans op regen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

bedankt, hè. Wel thuis. En tot volgende week zondag. Phil Collins bij RBS Radio. En zijn drumstijl uit 1989. Something Happened on the Way to Heaven. Ik heb 45 plaatjes voor je. En ik ga ze allemaal draaien. Tot 7 uur. Welkom.

kan ervan blijven dromen, maar hier bij RBS, wij draaien ze, de hits en de classics. En ik had gezegd, we hebben 45 plaatjes te draaien. En 6 van die plaatjes zijn voor jarigen. De jarigen van de week onder andere voor Janine van Noord, Lilian van den Steen, Marianne Kappler, Francis de Donder, Joy Eekman en Alice Balman. Zij krijgen een verjaardagsplaatje. En natuurlijk ook de Beatle-plaat. We hebben het weerbericht, de Tura Story. En we gaan terug naar het Songfestival van 2022. Ik heb nummer 1 uit de hitparade. En we hebben ook een aantal Franstalige plaatjes. Zo doen we dat hier elke zondag bij RBS. Maar nu gaan we eerst bellen met Meteor.

10 over 4, live radio. En dit was Seal uit 91 en Crazy. MBS Radio. Bedraai ze waar je bij zit. Zet je radio harder. En kijk eens, de zon is er weer. Hè? Ja, L&B op de radio is zonneschijn. En dit is ook zonneschijn. Ja, ze brandt uit je speakers. Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. You

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Er is urgentie bij, blijkbaar. I got to love somebody today. Snel, snel, snel. Zijn er kandidaten? Sister Sledge. Zometeen de Beatleplaat van de week. We draaien Daytripper. Maak er een echte leuke zondagse trip van. Eerst de nieuwe van Teddy Swims. Hier is hij met Mr. Know-It-All.
1: RBS regionaal. Ook in de lente brengen wij de gezelligste muziekmix op jouw radio.

0: meer dan één orkest in, hoor. Dit is magistraal toch wel, dacht ik, hè? Zo maakten ze hits in 1977. The Babies and the Piece of the Action. En we hebben ook gehad Maxime. Als ik voor jou kon kiezen. Nu kiezen we voor wat Egyptian music. Dit zijn de Bengals. And Walk Like an Egyptian.
1: Ramen, deuren, van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website Marcel.

0: voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirecentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

verrassings en hits. En nu en dan ook eens een hit in wording. Let op mijn woorden. Remix van Faithless en Bebe Rexha. Deze New Religion. Terug nu naar 1968 met Simon & Garfunkel. En zij hebben Mrs. Robinson op de koffie. Ja, wat doe je anders op een zondagmiddag?

bestaand uit de 70er jaren. Earth, Wind and Fire. En de Fantasy. Het volgende uur beginnen we met Iedereen Eco. Altijd interessant op je zondag. Maar we hebben ook de Wiltura-story. Het weerbericht van Patrick Haantjes voor de hele week. We hebben de nummer 1 uit de hitparade. En we hebben 6-jarigen die we absoluut in de bloemen willen zetten. En ze krijgen allemaal een plaat van ons. Tot 5 uur. Even Kiliwacha. Dit zijn Les Cousins. Dit komt uit 1960. Tot straks.

0: Watch.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
2: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 5 uur.
4: RBS.
2: RBS Radio. Iedereen eco.
5: Vandaag gaan we het hebben over een wormenbak. Dat is eigenlijk een systeem waarin dat compostwormen organisch afval omzetten in voedzame compost. Het is eigenlijk heel eenvoudig en milieuvriendelijk om te maken en om keukenafval te recycleren. Wormenbakken die worden ook populairder omdat heel wat mensen meer aandacht hebben voor duurzaamheid en het verminderen van afval.
6: In een wormenbak leven speciale compostwormen zoals tijgerwormen. Deze wormen eten vooral fruit en groenteresten, koffiedik en ander organisch materiaal. Terwijl ze dit afval verwerken, produceren ze wormencompost. En deze compost is rijk aan voedingsstoffen en kan gebruikt worden om planten beter te laten groeien.
5: Heel belangrijk aan een wormenbak, of een goed voordeel toch, is dat hij heel weinig plaats inneemt. Dus ook als je een heel kleine keuken hebt, past hij daarin. Daarom kan hij ook binnen- en buitenshuis gebruikt worden, dus ook op een balkon of zo. En daarnaast helpt een wormenbak om minder afval weg te gooien. En dat is sowieso beter voor het milieu en voor uw portemonnee. Het proces is natuurlijk ook heel natuurlijk en er komt gewoon geen chemisch middel aan te pas.
6: Toch zijn er ook enkele aandachtspunten. De wormenbak moet goed onderhouden worden. Als er bijvoorbeeld te veel voedsel in de bak ligt of als het afval niet geschikt is, kan er geur ontstaan. Ook mogen bepaalde producten zoals vlees, zuivel en vet niet in de wormenbak, omdat ze de wormen kunnen schaden.
5: Je kan een wormenbak op verschillende plaatsen gewoon kopen in een tuincentrum of doe-het-zelfzaak of online of bij milieuwinkels of compostprojecten. Maar je kan er ook heel gemakkelijk eentje zelf maken. Zoek gewoon even op wormenbak en je vindt er wel eentje. Compostwormen vinden, dat is dan weer iets anders. Of ook tijgerwormpjes. Die kan je gewoon uit je composthoop halen of iemand anders composthoop daarover aanspreken. Onder natte bladeren, in vochtige tuingrond of bij mest of tuinafval.
6: Maar je kan een wormenbak ook kopen bij tuincentra, in vissportwinkels, want wormen worden als visaas verkocht, en ook in dierenwinkels. Volgende week gaan we er verder op in en vertellen we jullie hoe je zelf een wormenbak kan maken. Samengevat is een wormenbak een duurzame en praktische manier om organisch afval te verwerken. Met een beetje zorg en onderhoud kan een wormenbak helpen om afval te verminderen en tegelijkertijd goede compost te produceren voor planten.
5: Tot een volgende Iedereen Eco. Tot de volgende keer.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
7: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of het record glijbaanrondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal. Sportlaan 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Durf het aan met Alan B. Politiek, auto's, bier en seks. Je hoort het op RBS met

Zeker niet. Al 6 jaar op deze radio. Elke zondag tussen 4 naar 7. LMB, goedemiddag. The Eagles and the New Kid in Town. Straks de jarigen. Het weerbericht van Patrick Haantjes. En de Tura Tura Story.

mon dieu. Ze kan weer zingen. Daar stond ze dan op de Eiffeltoren tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Céline Dion.

0: KLF. En dat staat voor Copyright Liberation Front. En dit kwam uit de jaren 90. What Time Is Love. En de Bam Bam, Jamaican Bam Bam. Jugel en Somto daarvoor. Beetje hetzelfde ritme, denk ik. Maxime komt eraan en hij heeft Babette op zijn schoot. En hij kruipt er straks mee in bed ook. Alhoewel, volgens de tekst niet. Wat is er mis met Maxime?
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos. Enjoy your break.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
6: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
6: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
6: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
6: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

0: If Tomorrow Never Comes. Dat was Ronan Keating. Even kijken wat er morgen komt.
1: Het Radio RBS weerbericht. In samenwerking met Meteo Seelen.
0: Na de deugddoende buien van gisteravond en vannacht, vooral voor de natuur, hadden we vandaag toch een wisselvallige dag met meerdere buien. De temperaturen liepen op naar 18 graden en de wind is matig uit de zuidwesten. Ook morgen vallen er buien met een minima van 11 graden, maximum 19 graden. En ook dan de wind zwak uit noordwesten. Dinsdag is er veel bewolking, droog, minima 10 graden, maximum 16 graden. De wind is matig uit noordoosten. Woensdag geven we kans op regen, minima 6 graden, maximum 14 graden. En over het algemeen zien we vrij veel bewolking. Er staat opnieuw ook veel wind uit noordoosten. Donderdag wisselend bewolkt, 15 graden als maximum. En voor vrijdag vooral bewolking in de namiddag met maximum temperaturen van 16 graden. Zaterdag is er kans op een bui, maar loopt de temperatuur toch nog op tot 20 graden. En voor zondag vergroot de kans op regenbuien en dalen de middagtemperaturen naar om en bij de 18 graden.

Ja, de verjaardagen, een ogenblikje hoor. Ik heb er nog 6 te gaan, maar dit kwam uit 1964 en werd geschreven inderdaad door Wiltura. En een verjaardagsliedje, dat kan er natuurlijk altijd bij. Een gelukkige verjaardag. De Tura-story, waar zitten we? Even kijken, in de loop van de tijd verruilt Tura zijn accordeon voor de gitaar. Hij is 15 jaar oud als hij gitarist wordt aangenomen bij Freddy's dansorkest, de Freddy Face. Vader Blankaart werkt overuren om de gitaar van zijn zoon te kunnen kopen. En tegelijk volgt Tura onderwijs aan het Conservatoria te Gent en Oostende. Naast gitaarlessen leert hij ook piano spelen. En na zijn periode bij Feis speelt hij nog een korte tijd in de orkesten van André Koeken en Marcel Sterks. Op 2 augustus 1958 is Tura 8. En dan treedt hij op in Erpenmeren voor de eerste keer solo onder de naam Wiltura. Een jaar later, in juni 1959, volgt zijn eerste televisieoptreden. En dat vindt plaats in het Brusselse Amerikaans Theater. Omdat hij tijdens deze periode zijn legerdienst vervult in Kokzijde en Tongeren, verschijnt hij er in soldatenuniform. En hij brengt het liedje Zwart, Geel, Rood. En volgende week opnieuw hitwerk van Wiltura in de Wiltura Story.

0: 16.
1: Ja, dan mag het. Ja, vanaf... Ja. Oké, geen problemen. Ook in 1973 mocht het toen. Ringo Starr, jazeker. You're 16. En hij was de drummer van de Beatles. Zo zie je maar weer. Altijd wat extra meer informatie hier bij RBS Radio. Uit de hitparade, Jelly Roll nu. And I'm good. Zij kan het weten. Bedankt, meisje.

0: I'm good. Maar ik kan ook wel eens een foutje maken hoor. Het is een jongen. Ik zei daarnet bedankt meisje. Bedankt Jelly Roll. And I'm good.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner. En is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Dit is RBS Live.
1: Goedemiddag, je luistert naar RBS.

Slim, Fatboy Slim en Praise You. Goed, we gaan eraan beginnen. De jarigen van de week en we gaan chronologisch. 27 april, als ik me niet vergis, was dat maandag, jongstleden. Een plaatje voor de verjaardag van Joy. Joy Eekman uit de Zeelen, maar ze woont al een aantal jaren in Lokeren. Uit haar geboortejaar, Blondie.

voor Joy Aikman. Voor haar verjaardag. Denise van Blondie. En nu maar hopen dat ze het gehoord heeft. Anders zal ik even aan haar oortjes moeten trekken. Nou, dat mag, hè. Oké, de volgende. Janine van Noord. En zij krijgt een plaat uit haar geboortejaar. Met de groeten van Bart en Dasha. Alsjeblieft, de Backstreet Boys. I want it this way. Proficiat.

0: Backstreet Boys voor Janine van Oort. Alsjeblieft. I want it that way. Lilianne van den Steen is vandaag jarig. En zij krijgt een plaat niet uit haar geboortejaar, maar van een zanger die in hetzelfde jaar geboren is als Lilianne. Voor Lilianne van Steen uit Wetteren. RBS Radio. Michel Sardou, en chantant.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires.

Michel Sardou, geboren in hetzelfde jaar als Lilian van de Steen uit Wetteren. Voor haar en chantant. Goed, we gaan op naar 6 uur. Dan krijg je natuurlijk het nieuws hier van onze nieuwsredactie. Ik heb het volgende uur de nummer 1 nog te draaien voor jullie. En we hebben nog verjaardagsplaatjes voor Marianne Kappeler, Francis de Donder en Alice Bouwman. Dat en ook nog terug naar het Songfestival om 6:30.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 6 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Lokristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het de nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. De regen trekt stil aan weg. Het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgenochtend starten we droog. Met zon, later meer kans op regen.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Where the streets have no name. Ja, dan moeten ze nieuwe bordjes kopen, hè? Ja, toch? Duurt dat zo lang? Is dat zo duur? Straatbordjes? De Pet Shop Boys met een sample van I Can't Take My Eyes Off You maakten ze Where the Streets Have No Name en dat kwam uit 1991. Hey, goedenavond allemaal. Mijn naam is Alan B. En ik draai ze

0: memories on italic.
1: Als je zulke muziek draait, zulke muziek maakt, moet je wel uit Jamaica komen. En dat is juist Shaggy, geboren in Kingston, Jamaica. En zijn Mr. Bombastic. Wie komt er zich hier mee moeien, zeg?
2: Dit is de nummer 1.
1: De nummer 1. Ik was een beetje...

Nummer 1 uit de hitparade, Alex Warren en zijn Fever Dreams. Oké, we gaan terug naar de jarigen. En we gaan naar Brussel voor Alice Balman. Was jarig op 1 mei. En zij krijgt de push-up van de freestylers uit haar geboortejaar. Proficiat, Alice.

zoals ze de push-ups al gedaan hebben voor vandaag, om in vorm te blijven. Alice Balman, Alice, zou ze dat gedaan hebben? In Brussel of in Leuven, want daar zit ze op kot blijkbaar. Dus de Freestylers uit haar geboortejaar. En push-up, ik heb er nog twee. Dan gaan we nu naar Sint-Katelijne Waver. Voor Marianne Kappeler. Ook jarig vandaag, 3 mei. Voor haar, Linda. Bronsted. En Blue Bayou. Ga er maar even voor liggen. Lekkere massage heb je nog te goed, hè? Van Wart.

Linda Ronstedt. Voor Marianne Kappeler, mevrouw Beijens uit Sint-Catharijnenwaver. En jarig vandaag, dus proficiat. En de laatste, dan gaan we nu een beetje aan politiek doen. Nee, we doen niet aan politiek, maar het is toch een politieker bekend hier in Zeelen. Francis de Donder. Jarig vandaag ook. En hij krijgt uit zijn geboortejaar Chai Coltrane.

0: voor Francis de Donder uit Zeelen voor zijn verjaardag van vandaag. En nog een keer proficiat aan Janine van Noord, Lilian van de Steen, Marianne Kappeler, Joy Eekman en Alice Balman. Proficiat en volgende week de jarige van de komende week.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

David Guetta. En hij heeft Jennifer Lopez kunnen strikken als voice in deze nieuwe single Save Me Tonight. Half zeven gepasseerd. We gaan naar het Eurovisie Songfestival. Een plaatje uit het Songfestival van 2021. Vorige week zaten we ook in dat jaartal. We hebben toen gedraaid Hooverphonic en The Wrong Place. Het was een beetje een flop, maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen. Leuke plaat, toch wat gescoord in de Benelux. Maar helaas geen winnaar voor het Songfestival voor België. En de winnaar toen in 2021 was Italië met Måneskin en Zetti e Buono. We draaien nu een plaat die toch wel wat gescoord heeft in België. Ik vind het een leuk ritme. En ze waren vierdes in de halve finale en achtste plaats in de finale. Best een leuk ritme voor Litouwen. Ken je deze nog? Hier is The Roop en Discotheek.

0: En ze deden er een heel raar dansje bij. Discotheque, The Roop, uit Litouwen, in het Songfestival van 2021. Volgende week doen we weer net hetzelfde, maar dan gaan we naar 2020. En dan draai je ook weer een plaat die het niet gewonnen heeft, maar toch wel opmerkzaam was.
1: RBS Radio.
0: En dan draai ik nu een plaatje voor Christine Kraproen. Ze is ons helaas ontvallen deze week. En als eerbetoon deze winterkranen voor tante Christine met Christine.

de nieuwe single van Céline Dion, Dansons. En nu maar hopen dat haar stem weer 100% klaar is voor grote optredens in Paris, La Défense Arena. En dat vanaf 12 september dit jaar. Ik zou zeggen, alle daarheen.

0: Leuk hè? Van een paar jaar geleden. Dua Lipa en onze Brusselse Céline Dion, zou ik maar zeggen. Angèle en Viva. En dan nu Pommelien Thijs. Haar nieuwe single heet Cassandra. Begint langzaam, maar hou je vast. Naar het einde toe mag je allemaal lekker meezingen.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier. Bandenservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

is beeld zonder klank, denk ik. Hè? Zo heet dat toch, hè? Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Aan de andere kant van 7 uur. Classics en hits van Blondie, Racy, Oasis, Natalia, Elvis Presley. We hebben Billie Eilish, Bella Perez, Ingeborg, David Bowie en Dalida. Om 8 uur Bart Staes met zijn langzaam aanplaatjes. 2 uur lang van 8 tot 10, zoals elke zondag. En morgen vroeg vanaf 7 uur, dan is Peter er weer met de ochtendshow. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie werkweek van. En ik maak een nieuwe afspraak volgende week zondag vanaf 4 uur. Dat is

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

fototentoonstelling Unieke Mensen bekijken in het gemeentehuis. Iedereen is uniek, maar de ene heeft al wat meer unieke kenmerken dan iemand anders. Daarom zijn ze op zoek naar jou. Ben je superklein en loop je overal onderdoor, of kan je net overal aan in de winkel? Ben je geboren met drie vingers of heb je een teentje te veel? Misschien behaalde jij wel die medaille op de wereldspelen, of heb je een hond die een uniek kunstje kan? Dan is de kans groot dat jouw foto te zien zal zijn op deze fototentoonstelling. Wil jij zo'n foto laten maken? Dan kan je mailen naar fotomantiek@gmail.com. Je krijgt dan drie digitale foto's als dank. Deze fototentoonstelling gaat door van woensdag 1 juli tot zondag 30 augustus in het gemeentehuis van Loekristi.

Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.

bekende nummers Billy Joel en Leningrad. En de volgende, ja, het zijn alleen maar woorden. Woorden op een avond als deze komen er helemaal van tot rust. Ja, ja, relax, take it easy, goeie avond.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
6: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

moment, de zon schijnt. Maar dat wil ook zeggen, heel wat verschillende dieren die mogelijk vitamine D proberen te vangen. Maar ja, hoe ga je er tegenaan? Voor muggen, voor vliegen en dergelijke. Van specifieke kruiden tot lavendel. Er zijn heel wat manieren om gewoon met kruiden die beestjes van je weg te houden. Alhoewel, moet dat af en toe? Ja, meestal wel natuurlijk. Want zo'n vlieg op je bord,

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Zoek naar een professioneel motor- en bromfietsatelier. Bike Parts. Al meer dan 25 jaar de referentie in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is lichtgewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn vierde ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.

GLaDRax. Ja, binnenkort is het te zien in de cinema. Wat dan? We gaan de film van The Devil Wears Prada. En ja, heel wat Belgische mode daarin. En dat gezegd zijnde, welkom in ons tweede deel.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
6: RBS. More music. The Feel Good Station.

Nothing Rhymed. Ik heb eventjes mijn horoscoop erbij gehaald voor deze week. En in verband met het geld, weet wat je te besteden hebt en probeer impulsaankopen te vermijden. Dat is deze week sowieso geen goed idee. Lijkt me wel een klein beetje algemeen, denk ik zo.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: RBS Radio, the easy one.

op een dag, vlieg ik weg op een dag, zal ik er niet meer zijn. En op een dag gaan we gewoon gelukkig kunnen zijn. Wat mij betreft nog een heel goede nacht. Geniet zeker vast van de collega's. Wat mij betreft tot morgen in de speeltuin. Of tot volgende week. Relax, take it easy. Tot dan.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is lichtgewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn vierde ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het gemeentebestuur van Zeelen voert vanaf maandag een kort parkeerzone van 30 minuten in op de markt. Met die maatregel wil men de parkeerrotatie verhogen, zodat bezoekers sneller een vrije plaats vinden voor korte boodschappen. De ingreep komt er op vraag van lokale handelaars die meer doorstroming in het centrum willen. Door de beperkte parkeertijd moeten plaatsen vaker vrijkomen voor klanten. Volgens het bestuur past de zone in een ruimer parkeerplan dat het gebruik van parkeerplaatsen efficiënter wil maken en lang parkeren op drukke plekken moet tegengaan. De nieuwe regeling wordt duidelijk aangeduid. De eerste 30 minuten blijven gratis, maar een ticket of registratie via de app blijft verplicht. Op het kruispunt van de Hoogstraat en de Belzeelestraat in Waasmünster zijn gisteren twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte niemand ernstig gewond. Het ongeval gebeurde toen een leerlingbestuurder, komende van de E17, een straat wilde indraaien. Daarbij werd haar wagen in de flank aangereden door een andere auto. Eén ziekenwagen kwam ter plaatse omdat de bestuurster van de aangereden wagen last had van haar oren, vermoedelijk door de impact van de botsing. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten worden getakeld. Met een ludieke groepsprong is het zomerseizoen in het openluchtzwembad van Hamme officieel op gang getrokken. De eerste zwemmers mochten gratis het water in en genoten meteen van een zonnige openingsdag. De sportdienst organiseerde voor de gelegenheid de wedstrijd Swim and Win. Deelnemers konden prijzen winnen zoals gadgets, gratis tickets en zomerse verrassingen door kleine uitdagingen tot een goed einde te brengen. Bezoekers reageren enthousiast, al merken ze ook op dat sommige groepjes van buiten de gemeente voor overlast zorgen. Volgens hen treden redders en toezichters daar gelukkig streng tegenop. Het vogelopvangcentrum Merelbeke is dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Door het broedseizoen komen er dagelijks zo'n 30 jonge vogels binnen. Intussen verblijven er al 150 in het centrum. Veel van die diertjes zijn wees of gewond en moeten intensief verzorgd worden. Vrijwilligers voederen de vogels de hele dag door, soms om het half uur. En dat tot 10 uur 's avonds. Per shift zijn minstens 5 mensen nodig. Naast het voederen is ook hygiëne cruciaal. Alles moet voortdurend schoongemaakt worden. Wie wil helpen, kan zich online aanmelden. Volgende week trouwens organiseert het centrum ook een kijkdag voor kandidaat-vrijwilligers. Zo, dit was een greep uit het regionaal nieuws voor u gebracht door de RBS Nieuwsredactie.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12 uur 30.

0: The fun, the bits.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Wait. Did you hear that? Oh, this is...
1: RBS.
2: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+. RBS Nieuws.
3: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is licht gewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door diskwalificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.